0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Ready. Want a song about it? Like to hear it? Here you go.
2: Freedom.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: zijn drie verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthalle-Helchteren gisteravond. Twee mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. Twee van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens twee Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Twee onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz twee mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op twee olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen. Een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sana'a, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen. Aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike West.

Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. Andy Kim was de man die voor jou de deur openmaakte met Baby I Love You. Bobby Farrell en de meiden van Boney M. Hooray, hooray, it's up.

Zo dadelijk ben je terug met Freddie Mercury en Queen en A Crazy Little Thing Called Love. Eerst nog deze. De eendagsvlieg van M. Pop Music.

Net hoorde je nog Freddie Mercury en Queen met The Crazy Little Thing Called Love. En deze was van Wacko Jacko. Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Zijn we ook niet van plan, want hier is de volgende al. Racy. Some Girls.

0: Het is weer tijd voor
1: de instrumentale van het eer.
0: Nederlandse groep uit India afkomstig, Masada, Arumbai.

Prachtige instrumentalen van het uur. Masada en Arumbai. Zo dadelijk bij je terug met Stevie Wonder. Eerst nog Third World. Now that we find love.

Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. Hopelijk ben je er volgende keer weer bij. Laat je vandaag met Jive Bunny en de Mastermixes en deze van Björn, Benny, Agneta en Anna Fried. Ik heb het over ABBA met Gimme Gimme Gimme. Graag tot een volgende keer.

0: zijn 3 verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthalle-Helchteren gisteravond. 2 mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. 2 van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens 2 Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. 2 onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz 2 mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op 2 olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen. Een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sanaa, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen. Aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen. Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

0: Where did you come from?
1: Dit is zo'n klassieker binnen de Feel Good Hits. Ja, Rednecks en de Cotton Eye Joe. Vrienden, ik neem je nog even mee naar de jaren 80. Met een hitje, een one-hit wonder, maar had er maar eentje. En dat was deze hier. I'm a Lover.

richting de jaren 80. Dat doen we samen met Phil Collins. Die in de jaren 80 deze spullen Baby. Dit is Easy Lover. En dat natuurlijk allemaal in jouw feel-good-uur, de hitkampioen hier op de radio.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: There are three things you need for great radio. Milk, goat cheese, and wheat bread. Oh, wait. That's my grocery list. Which second best won't do.

0: Calvin Harris en By Your Side bij de hitkampioen. Hier is nog zo'n pareltje van Slonsdie van ons en Sandra Kim.
1: Snel 10 jaar dat ik in het vak zit.

0: Er zijn 3 verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthale-Helchteren gisteravond. 2 mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. 2 van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens 2 Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. 2 onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz 2 mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op 2 olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen. Een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sana'a, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen. Aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
7: Dit is Totaal Nederlands.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
0: Goedemorgen.
6: Dit is Totaal Nederlands.

0: Peter van Laat, natuurlijk, uit Liefde voor Muziek. Aan en uit bij Totaal Nederlands, daar ben je ook niet bij beland.
1: Hallo, ik ben Jan Smit.

de funk van Antinom. Hierbij Totaal Nederlands. Altijd leuk om hem er eens bij te hebben. Ja, hij durft ook wel eens een covertje te maken. Net zoals deze man. En binnenkort komt in Totaal Nederlands...

0: weken in totaal Nederlands. De Romeo's. En deze is voor Julia.
1: Erik de Valk, de Feel Good Radio.
2: Totaal Nederlands.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Dit is Totaal Nederlands.

0: Maar het nummer van Marco Borsato bij Totaal Nederlands. Dochters, vrienden, dit is Sugar Free.
1: Erik de Valk.

0: en hoop dat ik u kan behagen.
1: Een van die populaire nummers van Salvatore Adamo, gecoverd door Luc Steunovende. Zo, dat was hem. Tot Del Nederlands van jullie. We hopen dat wij er weer in geslaagd zijn. En we hopen dan snel terug te mogen begroeten voor nieuwe Totaal.

0: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. Twee verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de derde film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
3: En

0: dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden. En we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg samen met de Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Who loves me? Er zit een volk genoeg voor te dansen. Maar we missen nog altijd onze Whitney Houston. Maar we gaan terug naar die fameuze jaren 80. Doen we met deze van Modern Talking. Die hele, hele grote hit uit 1984. Ken je hem? Your heart, your soul.

0: En daarmee won hij ook het Songfestival. Deze Duncan Lawrence en Arcade. En je ziet in de ochtendkroeg kom je ze allemaal nog eens tegen. Zelf de ex-winnaars. En ja, ik vind het een beetje moet kunnen. Maar waar wij vandaag al naar gekeken hebben, is zoals Meteor naar de nooduitgangen. En die heb ik voldoende.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

even terug in de tijd met deze grote hit van Nana Mouskouri. En die Only Love werd de tijd te zot gedraaid. Jaren niks mee gehoord en ik dacht, ik ga ze nog eens bovenhalen. Ach ja, waarom niet? En we gaan onze artiesten gaan promoten ook met deze Jeffrey Samson. Tequila.

Ik was even terug in de tijd, maar dit is van Carl Perkins en de Blue Suede Shoes. Kennen we nog zeker van de versie van Elvis Presley. En natuurlijk, vele andere artiesten hebben ook een versie van dit nummer ingezongen. Maar nu tijd voor Ed Sheeran. En we moeten onze ogen gaan sluiten. Die eyes closed. Nee, ga ze open houden. Gewoon om te pesten.

hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the...

blijft het een heel leuk nummer vinden. Deze van Alim Zink en die Funky Town doet me altijd zo bewegen. Zelf wanneer ik geen zin heb om te bewegen, blijf ik toch bewegen. Typische. Maar dit is er ook zo eentje. Ik heb het over die van Jennifer Lopez en Hey, Let's Get Loud. Ja, we gaan de volumeknop omhoog draaien en...

was zo wat de beginperiode van deze Jovalli met nemend hart. En we hebben zijn hart helemaal niet genomen. Maar wij appreciëren wel zijn liedjes. En wat als je van deze Jugel en zo. En heet je mee kan, bababma. Een beetje rasta. Op deze dinsdag moet kunnen.

0: Ja, het is toch altijd een van die grootste successen van de Milk Inc. The Walk on the Water. Reggie mag niet klaar tegenwoordig. Ziezo, daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg voor deze dinsdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er weer. En nog veel luisteren dat bij je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog deze El Nino van Agnelli en Nelson. Tot morgen.

tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg.

0: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. Twee verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de derde film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid wil ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

Nou, nou, dat waren tijden, lieve luistervrienden. Geweldig, zeg. 1986 al lekker is. De Final Countdown van Europe. Terug op de radio, aan de plaat thuis. Al zoveel muzikale hoogstandjes. Een reis.

boven, daar heel hoog boven ook zo'n lawaai maken. Zeg, vrienden, wat een muziek was het, hè? Geweldig toch, hè? Freddy Mercury met ook de onverredelijke David Bowie. David Robert Jones, ben je bekend als David Bowie. Na de pressure, gouden tijden herleven. Dit is de middel op de roetje. En dit is Lee Towers. Zometeen, lieve vrienden, een fijne wachtende keukengordijnen. Allereerst mag ik je nog even onderhouden met deze man, met die rechte elleboog, weet je nog? Oh.

0: Huizer. Lee Towers. En bless you. Tuurlijk, mocht erbij. Vandaag in de show. Een keer wat anders, hè. Dan loopt hij allemaal weg.
1: Een fijne van achter de keuken gordijn.
0: Dacht het wel, hè. Producer, liedjesschrijver, zanger. Een heese stem. Zo'n kenmerk. Peter Kulawinski uit Eindhoven.

mooi, hè? Ach, dit is zo mooi. Misschien wel een van de mooiste liedjes uit de jaren 70. Dan in dit geval uit de koker van L. Stewart. Het was 1977 voor de Year of the Kid, maar L. Stewart had nog een aantal andere mooie succesnummers op zijn repertoire. En dat weten we allemaal, hè? Ja, tuurlijk, toch? En, de Kaal 204 had een pakje sigaretten. Van het beginmerk Peter Koelewijn. Blijft ook een hit, absoluut. Romantiek en muziek kun je niet echt noemen, was meer een treurplaat, een tranentrekker. Wees welkom, vrienden, bij de Middle of the Road Show. Ik heb voor jou Let No Man Put Us Under. Ken je nog? First Choice.

tweeling David en Michael Milliner. De Pasadena's met een tweede hit. Laughing uit 1990. En dit is In the Middle of the Road Show, The Average White Man.

In 1963 zijn ze gevormd als Philly Soul Band, de Three Degrees. In Nederland hadden ze de grootste successen tussen 1973 en 1979. Get Your Love Back. Hey, Papa Joe. Hier is het Sweet. 1972 in The Middle of the Road Show.

0: Das waren Zeiten, lieve vrienden. De leute van heute, we luisteren er wel wat van. Street Papa Joe, 1972. Vrienden, tot zover.
1: En niet verder.
0: Maar gelukkig, opnieuw, een middel of de roadshow. Leuk dat je erbij was, mede namens de productie. En er waren er weer heel wat, inclusief stagiaires.

0: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. Twee verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de derde film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.

Mooie single was deze van U2, Sunday Bloody Sunday. Is een van hun grootste hits, maar wij draaiden Without, Without You. Dinsdag 14 juli, iets over 11 uur geworden, een zonnige dinsdagmorgen. Welkom hier in de studios van Radio Memory. Vanuit Pajottegem, Galmaarde, Gerasbergse straat, 105, daar zijn we gelegen. Tot 1 uur neem ik je mee. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren. En speciaal voor jullie draaien we Elvis Presley en The Wooden Heart.

Italiaanse plaat was deze van Huberto Tozzi en Ralf Gente di Mare. We gaan richting reclame hier in ons programma. De volgende plaat is origineel van Ingeborg. We hebben ze meegebracht. De nieuwe single van Steve Tielens en Sarah. En dit met Als dat gebeurt.

0: uw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

De beste muziek, Joris Enkel, hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer op het werk of in je zaak. We draaien de Extreme en Love Song. En dat is van een meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Hè? Een Franstalige plaat van Plastic Bertrand. En we draaien Sans plein pour moi.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles van BZN, Mon Amour. We gaan stilzaal richting reclame gaan we doen met een man met een prachtige stem, Roy Orbison. En we draaien She's a Mystery to Me.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemorgen.

draaide Bloff en Heike Arnaert. En dit met Zoute Landen op de radio. En we blijven maar de hele mooie platen doordraaien. Ken je deze? Tom Jones en The Green Green Grass of Home.

0: Er is brand uitgebroken in het centrum van Brussel in het Oxygebouw aan het Boukaireplein. In dat gebouw zijn verschillende winkels en kantoren. De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich verder in de liftschacht. De brand is ondertussen onder controle en twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer. Ook verschillende arbeiders zijn geëvacueerd. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald. Of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk. Want sommige mensen vechten boetes aan. Ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De bosbranden in Parijs hebben ondertussen meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldde Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagnamiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gisterenmiddag ontstond een tweede brand. Het tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Bij Oekraïnse droneaanvallen zijn in Rusland zeker 10 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt. Het Russische leger heeft op zijn beurt de Oekraïnse hoofdstad Kiev onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad zijn verschillende explosies gemeld. Volgens lokale autoriteiten brak in zeker 2 wijken brand uit, onder meer door neerstortende brokstukken. Er is nog geen melding van slachtoffers. Het is warm vandaag met zon en later meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

was ook een hele mooie die we vandaag meegebracht hebben op deze zonnige dinsdagmiddag, 14 juli, iets over 12 uur geworden. Ik neem je nog mee tot 1 uur aan tafel met Tony van Beveren. We draaiden Len Anderson en de Rose Garden. En dat is onder leiding van Michael Jackson in de tijd, hè? De Jackson 5. Can you feel it?

Het was ook nog een Duitsstalige plaat die we vandaag meegebracht hebben. Hè? Marian Rosenberg, Ik ben wie doe. We gaan weer richting Nederland met Willeke Alberti en Carolientje. En dan draaien we nog net voor reclame Snap en Write Him as a Dancer.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Radio Memory. Goedemiddag.
2: Op een vrijdag in de kroeg.

als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze dinsdagmiddag hier bij Radio Memory vanuit Pajottenham Galmaarden. We draaiden de Combay Dance Band en dit met The Sun of Jamaica. Als ik de klok bekijk en ook mijn playlist in de studio, gaan we richting reclame. Gaan we doen met P. Lion en The Happy Children.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Dit is Radio Memory.
9: Goedemiddag.

Shelley draaien we I Love Bizarre. Ons programma aan tafel loopt steeds aan ten einde op deze zonnige dinsdagmiddag. Zomers muziek op de radio. Met nu een hele mooie reggae plaat van onze Bob Marley gaan we draaien. Hè? Welkom erbij en geniet van de mooie platen vanuit Galmar de Pajottegem. Hè? Wereldwijd jouw internetradio Radio Memory.

0: Er is brand uitgebroken in het centrum van Brussel in het Oxygebouw aan het Boukaireplein. In dat gebouw zijn verschillende winkels en kantoren. De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich verder in de liftschacht. De brand is ondertussen onder controle en twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer. Ook verschillende arbeiders zijn geëvacueerd. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald. Of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan. Ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De bosbranden in Parijs hebben ondertussen meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldde Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagnamiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gisterenmiddag ontstond een tweede brand. Het tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Bij Oekraïnse droneaanvallen zijn in Rusland zeker 10 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt. Het Russische leger heeft op zijn beurt de Oekraïnse hoofdstad Kiev onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad zijn verschillende explosies gemeld. Volgens lokale autoriteiten brak in zeker 2 wijken brand uit, onder meer door neerstortende brokstukken. Er is nog geen melding van slachtoffers. Het is warm vandaag met zon en later meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

Michael Bublé is feeling so good. Perfect eigenlijk, hè? Een andere stem op dit uur, maar wel hetzelfde vertrouwde geluid. Dit is Replacement. Ik ben Mario en je krijgt van mij een uurtje vol muziek die je goed doet. Van tijdloze klassiekers tot liedjes die herinneringen ophalen. Welkom bij Replacement.

Na zijn wereldwijde monsterhit Despacito in 2017 bewees Louis Fonsi dat het geen toevalstreffer was. Nog datzelfde jaar bracht hij in Charme la Culpa uit, een aanstekelijke mix van Latin-pop en reggaeton. De titel betekent letterlijk: geef mij de schuld.

Clouseau scoorde in 1991 een van uw grootste Nederlandstalige hits met Nobelprijs. Een nummer dat intussen tot de klassiekers van de Vlaamse popmuziek behoort.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
4: Radio Memory.
5: Mario de Vries.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Memory. Voor elk bedrijf is omzet belangrijk. Wij van Memory, Memory begrijpen dat en zorgen voor een mooie radioreclame van uw bedrijf. Wilt u uw zaak in de kijker zetten? Adverteer dan via Radio Memory.
3: Internetradio Memory. Memory. De beste muziek hoor je hier.
2: Internetradio Memory is zowel lokaal als wereldwijd te beluisteren.
3: De beste muziek.
2: Radio Memory, de partner voor jouw radioreclame. Vraag vrijblijvend info. Ja. info@radiomemory.be of bel Hilde. 0-495-55-30-44 0-495-55-30-44 Vraag nu naar onze uitzonderlijke voorwaarden.

zangeres Chrissy Hynde schreef het nummer kort na de tragische dood van bandlid James Honeyman Scott, de gitarist eigenlijk van de groep. En het nummer Back on the Chain Gang is dus een van de meest persoonlijke songs van de Pretenders, uitgebracht in 1982.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goedemiddag. Mario de Vries.

Gloria Gaynor. We kennen natuurlijk allemaal van haar wereldhit I Will Survive. Maar ze heeft nog heel wat meer muzikaal erfgoed achtergelaten. In 1975 bracht ze haar eigen versie van Reach Out, I'll Be There. Oorspronkelijk een soulklassieker van The Four Tops uit

0: Er is brand uitgebroken in het centrum van Brussel in het Oxygebouw aan het Boukaireplein. In dat gebouw zijn verschillende winkels en kantoren. De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich verder in de liftschacht. De brand is ondertussen onder controle en twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer. Ook verschillende arbeiders zijn geëvacueerd. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald, of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan. Ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De bosbranden in Parijs hebben ondertussen meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Dat melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagnamiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gisterenmiddag ontstond een tweede brand. Het tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Bij Oekraïnse droneaanvallen zijn in Rusland zeker 10 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt. Het Russische leger heeft op zijn beurt de Oekraïnse hoofdstad Kiev onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad zijn verschillende explosies gemeld. Volgens lokale autoriteiten brak in zeker 2 wijken brand uit, onder meer door neerstortende brokstukken. Er is nog geen melding van slachtoffers. Het is warm vandaag met zon en later meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Mario de Vries.

ken je hem nog? Albert West en Ginny. Come Lately. Hey, welkom bij Replacement. Een uurtje met een andere stem, maar met het vertrouwde geluid van Radio Memory. De muziek blijft zoals u ze graag hoort. Herkenbaar, warm en vol gevoel. We nemen dan ook mee langs herkenbare klassiekers, verrassende songs uit de vergeethoek en als het kan, eentje die even je wenkbrauwen doet fronsen.

De Italiaanse zangeres en televisielegende Raffaella Carrà. Ze scoorde in 76 een wereldhit met A far l'amore comincia tu. Letterlijk vertaald, als je liefde wil maken, begin jij dan. Meer dan 30 jaar later kreeg het nummer een tweede leven toen de Franse DJ Bob Sinclair het herwerkte tot de clubhit.

In 1985 zette Madonna de dansvloeren wereldwijd in vuur en vlam met Into the Grooves. Een nummer dat haar status als Queen of Pop definitief bevestigde. Het lied werd eigenlijk oorspronkelijk geschreven voor de film Desperately Seeking Susan, waarin Madonna zelf de hoofdrol speelde.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.
3: Radio Memory.
0: Mario de Vries.

Live werk, hè? Blijft toch altijd mooi om eerlijk te zijn. Toen het nummer in 1996 uitkwam, trad Guus Meeuws nog samen op met zijn studentenband Vagant, waarmee hij het jaar voordien het Achterhoeks Liefdjesfestival had gewonnen met precies dat nummer. Door het grote succes van Perspoor kreeg Guus Meeuws zijn platencontract en de groep werd tijdelijk bekend als Guus Meeuws en Vagant. Na enkele jaren ging Guus solo verder, maar Perspoor, of Kedenkedenk, zoals wij het allemaal kennen, blijft onlosmakelijk met hem en met die vrolijke begintijd verbonden uiteraard. En nu terug naar de Brothers Johnson en Stan.

0: Radio Memory.
1: Memory.
0: Een radiostation dat radio maakt om de luisteraar de muziek uit vervlogen tijden opnieuw te laten beleven.
1: Memory.
0: Radio maken doen we voor jou om de dag leuk en aangenaam te maken. Elke dag opnieuw. Voor en door jou. Radio Memory maakt een mix van nieuwe, trendy, hedendaags, maar zeker niet te vergeten, de hits

zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Zegen.

0: Johan Vugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht... Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
4: Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Mario de Vries.

met Hey Ja Mama. Het nummer waarmee Karen, Christel en Kathleen eind jaren 90 meteen de harten van jong en oud veroverden. Een frisse mix van vrolijke pop, dans en positiviteit. Pure feel-good energie natuurlijk in simpele 3 minuten. En we blijven nog even in die zonnige sfeer, maar dan met een sprongetje terug in de tijd. Want de volgende band bracht in de jaren 70 datzelfde zomertje gevoel naar de radio. Met hun herkenbare harmonie en vrolijke melodie. Hier zijn Middle of the Road en Sacramento.

0: geleden dat ik het eigenlijk nog hoorde op deze plaat. Dus ik ben blij dat ze mee in de programmering zit. De Britse zangeres Petulia Clark. We kennen haar natuurlijk van wereldhits als Downtown and I Know a Place. Maar ze bracht ook prachtige Franstalige repertoire uit. Een van die nummers is Cœur Blessé. Wat zoveel betekent als gebroken hart, uiteraard. Voilà, kijk, het uurtje zit er alweer bijna op. Ik zou zeggen, niet natuurlijk nog. Na het nieuws en het weer is er uiteraard alweer meer muziek.
1: Mario de Vries.

0: Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het Broekeireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakten ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatie werken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO de RAS krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO de RAS, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Maar kan die tellen, hè? Met deur in huis vallen. Donny Elbert en I Can't Help Myself, the Sugar Pie Honey Bunch. Hey, fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: En wij zijn er weer klaar voor, hè. 1 uur lang de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Straks trouwens ook onze 2-in-1 hit en ons nummer 1 hitfeit van de leer. Nu terug naar de jaren 80. En dat doen we met een grote madame, hè. Dankzij de Pet Shop Boys werd dit een hele grote hit in 1989. Hier is Liza Minnelli, Losing My Mind.
2: The sun comes up, I think about you. The coffee cup, I think

onlangs was de film Jumping Jack Flash met Whoopi Goldberg nog eens te zien op televisie. Want dit waren ze, de grootvaders van de rock'n'roll. Dan heb ik het natuurlijk over de Rolling Stones en Jumping Jack Flash.

Ach, heeft toe, na al die jaren, het heeft nog altijd wel iets. Het is zo een van die nummers die het nog altijd bijzonder goed doet op de dansvloer trouwens. Jawel, wat is er nog eens? De Golden Earring en de Radar Love. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. Ja, ietsje later dan dat we gewoon zijn in dit programma. We keren terug naar 1977. Want toen scoorde The Average White Band een hele grote hit met Let's Go Around Again. 20 jaar later, in 1997, zou het voor Louise een hele grote hit.

Dead or Alive. Dankzij de hulp van Stock Aitken of Waterman scoorden ze einde jaren 80 hun eerste grote hit. Hè? Namelijk You Spin Me Round, Round, Round Like a Record. Wel, dit was een van die vele opvolgers voor deze jongens. En nu back to the 60s. Hier zijn de Small Faces en Ichiku Park.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Radio Memory. Goedemiddag. My.

0: Ah, waar is de tijd, hè? Benny Burn, Frida en Agneta. Abba, met andere woorden. En Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Ik zou het anders kunnen verwoorden. Gimme, Gimme, Paul, met een nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Gordon Mills had in de jaren 60 supersterren gemaakt van Tom Jones en Engelbert Humperdinck. De jonge Britse zanger Raymond O'Sullivan, in 1946 geboren in Ierland, dacht dat Mills hetzelfde met hem kon doen en stuurde Mills een demo met begeleidende foto. Om te vallen had Raymond zich laten fotograferen in een broek met korte pijpen, bretels, hoge schoenen en een grote pet. Het plan werkte en Gordon Mills tekende een contract met Raymond onder voorwaarde dat de zanger zich voortaan Gilbert O'Sullivan zou noemen, gebaseerd op het Britse duo Gilbert en Sullivan, dat in de 19e eeuw veel succes oogste met hun komische opera's. De eerste single op Mills' eigen MAM-label was Nothing Rhymed. De single kwam op 9 januari 1971 in de top 40 in Nederland en 3 weken later was het de nummer 1 van Nederland. Nothing Rhymed, Gilbert O'Sullivan.

0: staan. Alhoewel het nummer nooit uitgebracht is op single, vind ik het nog altijd een van de betere nummers van de Dire Straits van het album Private Investigations. Jawel, dit waren ze nog eens. De Dire Straits en die Industrial Disease. En nu terug naar de jaren 70, meer bepaald naar 1978. Dat was de periode van die vetkuivenfilm Grease, weet je nog wel. Wel, hier zijn ze. John Travolta en Olivia Newton-John. And You're the One That I Want.
1: Muzikatief.

Spencer Davis Group met toen nog een piepjonge Steve Winwood die we nog kennen van While You See a Chance, Take It en Valerie. Wel, dit waren ze nog eens. De Spencer Davis Group en Keep on Running. En wie kent er deze nog? Fuck!

0: Kijk, dat is nu het leuk aan dit programma. Op 1 uur tijd hoor je het mooiste uit de jaren 60, 70 en 80. Dit waren nog eens de swinging blue jeans en die hippie shake. Maar ja, helaas hebben we geen tijd meer voor nog meer. Paul die zorgt zometeen weer voor de uitsmijter. Ik ben er graag weer een volgende keer. Maak er nog een hele leuke, fijne radiodag van.
1: Niemand is perfect, maar sommigen laten het wel erg merken.

0: Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekaireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakte ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatie werken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Ivan Plettings.

Laten we met een beetje disco beginnen op deze dinsdag 14 juli. Er gaan vandaag misschien een paar Franstalige platen passeren. Waarom? Omdat het de 14 juillet is, hè? Hun nationale feestdag in Frankrijk. Freeze en I.O.U. En daarmee beginnen we een nieuwe driver's seat hier. Ik heb 2 uren toffe muziek klaarstaan. Ik heb een weetje. Ik heb het weerbericht. Ik heb bijvoorbeeld ook Freddie Mercury met The Great Pretender. En deze, een live versie van Steps die toch nog altijd fantastisch blijft klinken. From the SSE Arena in Wembley. Deze nog eens. One for Sorrow. Iedereen, goeie namiddag.

Ik had het in het begin van het programma aangekondigd, hè, dat er ook een paar Franstalige platen de revue mogen passeren vandaag op deze nationale feestdag in Frankrijk. Een land dat ook zwaar getroffen is door heel wat verwoestende bosbranden. Gérard Lenormand en Michel. Ik heb ook nog Jim Neil klaarstaan. Zo is het met Love Don't Live Here Anymore.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Er zijn geen limieten, alhoewel ze bestaan dus wel degelijk. Hè? Limieten waar je soms tegenaan botst. To a limited and no limit in deze driver's seat. Ik heb straks een weetje voor jullie. Of misschien een totaal ander bericht. Hè? Dan moet je maar even blijven luisteren om te weten te komen wat ik juist ga vertellen. Ik heb ook nog Michael Jackson, You Are Not Alone. En ik wil even nog eens een Pink aan het woord laten. Want dat was hij in die tijd, absoluut. Hè? Heel wat vrouwen en mannen harten die volledig smolten als ze hem zagen optreden. Of bijvoorbeeld op televisie. Deze Nick Kershaw. Wouldn't it be good?

0: your burgers are the best. Dat is ook een mama-appelsapje die ergens hier in deze plaats zat van Michael Jackson. En you are not alone. Je bent absoluut niet alleen. Zeker al niet als je in ons gezelschap vertoeft. Ik heb een weetje. De Europese Unie zet de eerste stappen richting strengere regels voor sociale media voor kinderen. Een nieuw rapport van experts waarschuwt dat jongeren steeds meer tijd doorbrengen op apps zoals bijvoorbeeld TikTok of Instagram en dat dit gevolgen kan hebben voor hun welzijn. Volgens Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, moet er worden nagedacht over duidelijke leeftijdsgrenzen. Het gaat niet alleen om de vraag of kinderen toegang krijgen tot sociale media, maar ook om de vraag wanneer sociale media toegang krijgen tot onze kinderen, zei ze. Uit een onderzoek van een kinderpsycholoog en epidemioloog Maria Melchior blijkt dat Europese kinderen gemiddeld 4 tot 6 uur per dag op sociale media doorbrengen. De onderzoekers zien daarbij een verband met verschillende problemen, zoals slechtere slaap, concentratieproblemen en een grotere kans op angst en depressieve klachten. Het rapport pleit daarom ook voor strengere bescherming. Zo zouden kinderen jonger dan 13 jaar sociale media alleen mogen gebruiken met begeleiding van een ouder of een leerkracht. Voor jongeren tussen 13 en 18 jaar zouden platforms verplicht extra veiligheidsmaatregelen moeten voorzien, zoals beperkingen op eindeloos scrollen. Voor jonge kinderen onder de 3 jaar gaat het advies zelfs nog een heel stukje verder. Zij zouden volgens de onderzoekers helemaal geen toegang tot schermen moeten hebben. En dat vind ik inderdaad ook op die leeftijd al daarmee gaan te maken krijgen. Dat is nooit goed voor het welzijn van jouw kind. Dus ik vind het wel heel goed dat ze daarmee proberen toch wel iets wat paal en perk aan te stellen. Het is echt wel nodig. En nu weer een Franse chanson, hein? Mylène Farmer met Désenchanté.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Ivan Plettings. Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Als zij de tijd kon terugdraaien, misschien dat ze dan een klein beetje minder plastische chirurgie had op haarzelf toegepast. Cher, if I could turn back time. Ja, als ik de tijd kon terugdraaien. Ik weet niet of ik veel zou veranderen, want ja, het leven heeft soms echt bepaalde richtingen wat naartoe gaat. En dan iets begint te beïnvloeden, kan het zijn dat bepaalde dingen in jouw leven nooit waar worden. Dus ja, je ziet, het is niet altijd evident. Ik heb nog George Michael voor 5 uur met Careless Whisper en deze Hall & Oates, I Can't Go For That. Tot straks.

0: Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekaireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakten ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatie werken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

Uit 1997 was deze van R. Kelly. Het was R&B op zijn best met I Believe I Can Fly. Tevens ook de soundtrack van de film Space Jam. En deze ballade die groeide absoluut ook uit tot een wereldhit. Is trouwens ook het bekendste nummer van deze R. Kelly. In de Amerikaanse Billboard Hot 100 haalde het ook de tweede positie. En heel wat andere landen zelfs nummer 1. En voilà, goed vertrokken denk ik met het tweede deel van deze Driver's Seat. Met straks een plaatje van UB40, Supertramp en deze van ABBA. The Name of the Game. Goeie avond.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Two Brothers on the Fourth Floor met Do You Know. En weet je dat er straks een weerbericht zit aan te komen? Ja, de vaste luisteraars van dit programma zullen dat waarschijnlijk wel al doorhebben. Dus ja, effectief, het komt er straks aan na een plaatje van Gusto. En ik heb ook nog deze Arno met Chive to the Beat.

0: Gusto en Disco's Revenge, ook nog hier in deze driver's seat. Laten we hopen dat de disco nooit wraak neemt op ons, want het blijft toch fantastische muziek door de jaren heen. Laten we kijken of dat het weer ook zo zal zijn. Vanavond en vannacht wordt het snel opnieuw rustig en droog in het hele land en wordt het licht tot gedeeltelijk bewolkt. Minima tussen 15 en 21 graden. Morgen blijft het warm met veel zon. In het zuidoosten wordt het wisselend bewolkt met tegen het einde van de kans toch eventueel kans op een onweersbui. Maxima die schommelen tussen 25 en 31 graden. Donderdag blijft het warm en zonnig met maxima van 26 tot 31 graden. In Frankrijk ontwikkelen er zich onweders en deze kunnen 's avonds of 's nachts in het zuidoosten van het land wel gaan oversteken. Een zeer matig windje ook nog altijd daarbij. Vrijdag kunnen er in het zuidoosten van het land nog enkele buien of onweersbuien voorkomen. Elders blijft het droog met soms brede opklaringen. Het wordt minder warm met maxima van 22 tot 29 graden. Van zaterdag tot maandag blijft het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden en die gaan vanaf de Noordzee ons land binnendrijven. Maxima zullen weer op het seizoensgemiddelde gaan uitkomen, wat ook wel dringend nodig was, met hier en daar waarden rond 24 graden. En het lijkt er ook nog wel op dat het een paar dagen overwegend droog zal blijven, bij maxima rond 25 graden. Dus dan zijn we toch weer eventjes van die 30 graden en meer verlost. En ik denk dat veel mensen daar tevreden mee gaan zijn. Misschien een beetje tijd om dan ook wat Franse kusjes gaan uit te delen. Debbie Harry en French Kissing.
1: Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Ivan Plettings.
5: Radio Memory.
4: Goeie avond.

Level 42, Heaven in My Hands. Ik heb ook wel wat hemelse muziek in mijn handen gehad, in mijn vingers, met het mengtafel te besturen. Level 42, Heaven in My Hands. Daarmee gaan we zoal stilaan richting 6 uur hier in deze driver's seat. Ik heb nog NSYNC, I Want You Back. Maar Blondie, die heeft ook wel serieus wat muziek gemaakt. En daarmee willen we dan ook wel richting het einde van dit programma gaan. Ik heb ze nog eens klaarstaan met Maria. Veel plezier hier nog bij je Radio Memory. En tot de volgende keer.

0: Nog altijd zoeken brandweer en civiele bescherming in het Oxygebouw in Brussel naar vermiste personen. De brand die vanmorgen ontstond in het gebouw, dat in volle renovatie is, leek aanvankelijk snel bedwongen, maar kreeg een fatale afloop. Een 200-tal mensen is geëvacueerd. Minstens 6 onder hen zijn nog altijd niet teruggevonden. De oorzaak zou te zoeken zijn bij de beschadigde liftkokers, maar vast staat dat nog niet. Koning Filip en premier De Wever zijn intussen ter plaatse. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere mensen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Izegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parket gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon die bij het slachtoffer inwoonde meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op ten minste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard ook zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede, voor de Fransman Sexas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3 minuten 36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plek 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nachtminima tussen 15 en 21 graden. In het oosten en zuiden is er een kleine kans op een warmteonweer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
3: En

Dinsdag 14 juli 2026. We zijn 7 minuten na 6 geworden. Welkom in de muziekdoos. Mijn naam is Hilde. En ik ben er voor jullie terug bij tot en met 20 uur. Dat betekent dat je gaat bellen voor je favoriete plaat. En dan ga ik die zeker voor je draaien. En wij begonnen met Madonna en Causing a Commotion. Even terug naar deze. Mama's jasje van een tijdje geleden. En laat me alleen. Heeft u het warm? Niet erg. Ik heb het ook heel warm. 31 graden uit de studio van Radio Memory in Galmarden.

jasje en laat me alleen. Maar dat moet je nu nog niet gaan doen, want wij gaan eerst nog wat muziek draaien. Muziek die is aangevraagd door Geert. En hij gaat binnenkort naar een optreden kijken van Jetty Paletti. En daarom vroeg hij deze platen. Hey knul.

Jetty Paletti, aangebracht door onze Geert. Deze plaat ga ik nul. En met een dikke merci aan ons Chriske om mij te melden dat mijn camera nog niet op stond. Deze werd aangevraagd door ons Franske, Bobby Prins. En het gebeurde toen.

en dan. En ons Franske die zit nu heel dicht bij zijn airco, heeft hij mij gezegd. Want hij heeft nu een mobiele airco, dus hij heeft goed fris. Wel, je mocht hem een keer komen bij mij zitten, Franske. Hier is warm genoeg. Bobby Prins en Het gebeurde toen. En ons Rozeke, die heeft ook gebeld. En die vroeg de nieuwste plaat van Christophe. En ik geloof nog in mijn dromen. Ja.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: De originele van Justin de Wild en Cherio. En we gaan even naar Nederland met Paul de Leeuw en het orkest Metropool. En vlieg met me mee naar de regenboog.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog!

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

Abel, en Voulez-vous? En het volgende plaatje is heel speciaal. Afkomstig van Gunter Neefs. Die kennen we allemaal. De zoon van... En het gaat over meer dan een vriendin. Dat ben je ook voor mij. Meer dan een vriendin. We gaan even luisteren.

Gunter Neus en meer dan een vriendin. En als u denkt dat het regent, nee hoor, het zijn de zweetdruppels die neerstorten op mijn bril en daar een beetje regen maken.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
2: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

Boom Boom Ben. Ezra. En we gaan terug naar 1986 met Albano en Romina Power. En ze hebben het over Sempre, Sempre.

Albano en Romina Power en Sempre, Sempre. En wij gaan naar het volgende uurtje gaan met deze van Barbara Streisand. I'm a woman in love. Gevolgd nog door het stukje van Betty Midler en The Rose. De originele eigenlijk. En niet van Anne Christie. Tot zo dadelijk.

0: Bij de brand aan het Oxygebouw aan het Boukaireplein in Brussel zijn intussen 5 lichamen geborgen. De slachtoffers zijn teruggevonden in een van de ingestorte liften. Brandweer en civiele bescherming zoeken nog naar een 6e vermiste. De kans dat die de brand heeft overleefd lijkt erg klein. In het gebouw waren een kleine 250 werknemers bezig met een grondige renovatie. Het vuur leek vanmorgen snel bedwongen, maar dat draaide heel anders uit. Over de oorzaak van het drama is er nog geen zekerheid. Intussen hebben ook koning Filip en premier De Wever de plaats van de ramp bezocht. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere mensen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Izegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parket gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon die bij het slachtoffer inwoonde meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op ten minste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard ook zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede voor de Fransman Seixas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3 minuten 36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plek 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nachtminima tussen 15 en 21 graden. In het oosten en zuiden is er een kleine kans op een warmteonweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
6: De beste muziek hoor je hier.

Een niet onbekende plaat is van Mel en Kim. En Showing Out. En de volgende gaan we opdragen aan alle vrouwelijke DJ's hier bij Radio Memory. En ook de medewerkers. Dan hebben we het over Katrien, Cindy, Wendy, Marianne, Nancy. Even denken dat ik niemand vergeet, ons Peggietje. Voor allemaal, Cindy Lauper.

Plaatje heel speciaal voor al onze vrouwelijke DJ's en medewerkers. Sydney Lauper en Girls Just Want To Have Fun. En de volgende werd aangevraagd door onze Yves. Met een husband. Hij vroeg een plaatje van Pussycat. En Mississippi. Hoe ziet het? Je kan nog altijd een plaatje vragen. Welkom in de muziekdoos.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472-83-5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

Soy un truán, soy un señor. Dat was Julio Iglesias. Nu gaan we terug naar 1986 met Engelbert Humperdinck.

I can give you more than sympathy. Ignaz, een mooie plaat. Speciaal aangevraagd. En de volgende werd aangevraagd door onze Rudolf. Hij vroeg natuurlijk een Tura-plaatje. En we draaien Helena.

Als je het mij vraagt, een van de betere platen van Clouseau en Amel. En hier is Cher. If I could turn back time, wie zou dat niet heel graag doen?

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Radio Memory.
8: Goeie avond.

Chris Isaak en Blue Hotel. En van deze hebben we deze week weer een beetje vernomen. Hij zou inmiddels geen koppel meer vormen met zijn vriendinnetje. We hebben het over Meteor en zijn nieuwste Nachtregen.

0: Meteor. Net zijn relatie afgebroken met Slim van Uitsel.
1: Waar ben je gebleven?
0: Nachtregen. En voor de mensen die voetbalfans zijn, vanavond om 9 uur is er wel een interessante match te bekijken. Frankrijk-Spanje. Gaat het Spanje dat ons spijtig genoeg heeft verslagen winnen tegen het Frankrijk die het zo goed doet? Het zijn allemaal vragen, maar ik hoop toch op Frankrijk. We zullen het allemaal wel zien, zeker. Hier is Bruno Mars en I

Bruno Mars en I Just Might. En voor mij is het tijd om afscheid te gaan nemen. We willen meegeven dat we morgen een speciaal interview hebben met onze Frank van Damme. Want het gaat over 50 jaar geleden dat... dat Lucia van Impe de gele trui had en daarmee in Parijs over de eindmeet reed. En onze meneer Van Damme, ons Franske, die heeft er een hit over gemaakt. En komt hij morgen voorstellen? Dat wordt ook de hitschijf van de week natuurlijk. Hier is Eurythmics. En Sweet Dreams Are Made Of This. Ik zeg bedankt. Nog veel plezier met Camille Jansen en zijn Hits From The Heartland. En wat mij betreft, tot morgen. Dag!

0: Bij de brand aan het Oxygebouw aan het De Broekeireplein in Brussel zijn alle lichamen van de 6 vermisten intussen geborgen. Het duurde uren om de lichamen uit de ingestorte liftkokers te halen. Brandweer en civiele bescherming blijven nog even aanwezig op het terrein. In het gebouw waren een kleine 250 werknemers bezig met een grondige renovatie. Over de oorzaak is nog geen absolute zekerheid. Intussen hebben ook koning Filip en premier De Wever de plaats van de ramp bezocht. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere personen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Isegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parquet gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon, die bij het slachtoffer inwoonde, meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op ten minste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede voor de Fransman Seik Sas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3:36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plaats 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nacht minima tussen 15 en 21. In het oosten en zuiden is er nog een kleine kans op een warmteonweer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Plaats omhoog naar nummer 27 in de Billboard Country Airplay lijst van deze week. De nieuwe single van Riley Green en Think As You Drunk. Hartelijk welkom. De komende 2 uur de best new country met hits, tips, breakouts en 2 mooie primeurs.

Van de grote national breakouts deze week. De plaat gaat maar liefst 10 plaatsen omhoog naar nummer 16 in de Billboard Country Airplay chart. Stella Lefty en Boston. Dit is de langst genoteerde opname in de Country Airplay chart van deze week. Hij gaat 2 plaatsen omlaag naar nummer 23. Hier

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goeie avond.

Het is een beetje stil geweest rond Brantley Gilbert de laatste tijd. De opvolger van Want You Back heet Good Damn en is zijn nieuwe hitsingle. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze van Kevin Powers met Shaboozy en Move On.

team het samenwerkingsverband tussen Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low. En in de tweede uur van Hits from the Heartland hoor je de nieuwe solo single van Corey Kent. Hits from the Heartland, the best in new country, snel stijgend op het ogenblik. Zach Jonkin en Get to Drinking.

Sent to Oldies zijn allemaal hits geweest in 2025. Nummer 2 Country Airplay voor Kane Brown en Backseat Driver. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Hudson Westbrook. Hier is Painted You Pretty.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory.
4: Goedenavond.
5: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
6: Een countryzanger afkomstig uit Rogers, Arkansas. Hij is de zoon van een vrachtwagenchauffeur en half Cherokee-Indiaan. Voordat hij zanger werd, speelde hij basgitaar in een rockband en werkte hij als discjockey bij een country radiostation. Hij zong 2 nummers op de begrafenis van Anna Nicole Smith.
5: Deze week Spotlight on
6: Joe Nichols.

Nichols. Je hoorde drie hits van deze zanger. Tequila Makes the Clothes Fall Off, Gimme That Girl en Sunny in 75. Terug naar de hits van het ogenblik. De grootste stijger binnen de top 10 gaat 5 plaatsen omhoog van 10 naar 5. Dit is het meest recente hit succes van Ella Langley. Ze doet het samen met Morgan Wallen en I Can't Love You.

0: Jaarlijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
3: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

komt uit Concord, uit de Peach State, Georgia. Zijn naam is Jonathan Hellbrown. Het is zijn doorbraak single deze week. En Goodbye Looks Like is de Mighty Roadroller.

The Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay tot 10. En ook het tweede uur hebben we een mooie primeur voor je. We gaan de tweede uur van start met een plaats omhoog naar nummer 18 deze week. Country and She Knows It.

Dutch New Country with a Rocky Edge. De nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein. Ze stond centraal in de Dutch Barn met de opvolger van Mama Said en heette Glass Half Full. Hits from the Heartland, de beste New Country, blijven staan op nummer 3 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

Corey Kant in Hits from the Heartland en Empty Words. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. 3 plaatsen omhoog naar nummer 17, hier is Carrie Chastain.

uit de Lone Star State, want daar komt ze vandaan, Texas. Je hoorde Casey Musgraves en Dry Spell. Blijf je staan op nummer 2 deze week, Josh Ross en Hate How You Look.

Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedenavond.
3: You're listening to Hits from the Heartland.
4: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
5: Behoorlijk wat verschuivingen in de lijst van deze week en drie nieuwe binnenkomers. Dat houdt in dat Ella Langley met Choosing Texas, Riley Green met Change My Mind en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You eruit zijn. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10, Woman van Kane Brown en ook nieuw in de top 10, Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Co Wetzel van Els naar 9. Van 9 naar 8 gaat Beautiful Things en Megan Maroney. En de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 is Luke Combs met Be By You van 12 naar 7. Back to Back samen met zijn oude hit Sleepless in Hotel Room van 7 naar 6. En Ella Langley samen met Morgan Wallen gaan van 10 naar 5 en I Can't Love You Anymore. 5 vorige week staat op 4 deze week Don't We van Morgan Wallen solo. En de top 3 is ongewijzigd gebleven op nummer 3. Don't Tell On Me van Jason Aldean. Op nummer 2 Josh Ross met Hate How You Look. En dat betekent...

Ze is druk bezig met haar comeback. Jody Messina for the first time on Dutch radio. En Message in a Bottle. Hier is Co Wetzel en Hurts Like You.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier. Hi.

Hem geen schrik, ik hem geen schrik. Van de flikken uit de duizen geen schrik, ik hem geen schrik, ik hem geen schrik. Van de flikken uit de duizen geen schrik.

0: met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Santa Lucia, witte parel in de zon. Jij bent meer dan alleen maar een eiland voor mij. Ik ben je dankbaar dat ik al dit moois

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.